0: 5-9-5-6-22, estoy cerrada, terminado 18, notada, tengo buen día.
1: 5-9, buen día. Corre, Guadalajara, 5-9, final, y el 6 de 11, derecha, 6 millas.
2: 5-1-1, buen día, pista 1-1, derecha, 3-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5